0: Johannesburg, Soweto, Vereeniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8.
1: Vari wanana ka app ya SABC Plus.
2: Kenya zimwe. Kenya zimwe. Parapara FM.